Trigen beten nu in 19e vers. Wie zijn je raad met Jezus in chestlich het bloed? Ober chestlich to wem? To ons, jo. Ober besonders to God. Zij ook waarde dat Peter de Fischer zegt dat Jezus in bloed chestlich is. Predje McGee heeft gezegd dat hij leeft dat Jezus in bloed door hem hemel is, nu. Als hij onrechte deed en dat vierde Mozeboek, had enige gezegd, als hij dat geheerd had, dat aan dat zo weer dat het een beetje prast weer. Ober vriend, Jezus in bloed is chestlich to God. Ik weet dat door veel modernische predjes en religieuze leren zijn, die niet meer van dat bloed reden, die laten dat gans uit. Er zijn nu zogar religieuze leden, waar dat bloed uitgeloten wordt, wanneer ze van zogenaamde radung zingen. Wils en erdenken, is dat bloed erwenen, prast. Ober Simon Peter dacht niet zo, hij zei dat weer chestlich. Hij had voor 3 jaar met Jezus gewandeld op deze eerd, en hij zei dat Jezus ohne angeschektet oder plaket weer. Hij weer gans en koor ohne zin. Ik wou Peter zijn weer aannemen als waarheid. Hij heeft meer fähigheid als deze modernische predjes die Jezus aandiede als bloos een gewenlige mens, niet besonderd. Veel van die modernische predjes enzovoort reden en schrijven dan voor geld. Aber Simon Peter zegt niet wat hij zegt voor geld. Hij redt die waarheid door de Heilige Geest. En wils hij die waarheid redt, wordt hem ook vervolgd en schließlich getritzigt. Jo, Jezus in chestliches bloed is de grond voor onze radung, vriend. Dit is wat God deed, voor die en voor mij. Nu de 20e vers. God had hem daartoe gewild, eer de weltgrond gelegd weer, om in deze laatste dagen op een boord is worden, wegen ons. Wie haar hier waarder wordt, dat zeer schwer is voor ons gewenlige mensen te begrijpen. Woet hebben wie en ons beschränkte verstand, zo'n begrijpen dat God dem Herr Jezus, eer de weltgrond gelegd weer, daartoe gewild had, dat hij in deze welt en dan komen zal en van mensen lieden en op een kriet sterven. In Jesaja dat dat een betere weg dat te zeggen is dat hij dat verheer wist. Maar ik weet niet of dat veel onderscheid maakt of hij dat verheer wist of verheer bestemd had. Dit heeft je dan ook wat te doen met dat dat wie verheer je wilt weer God zijn dingen te zenden, wat ik ook niet begrijpen kan. Ons verstand is zo beschränkt, dat we zo'n zaken niet begrijpen kunnen. Ik zie dankbaar dat door een tijd komt, wanneer ons verstand ganz klaar wordt zijn. Ik denk dan aan wat ik lees, dat de tijd komt dat we worden zo zijn als hij is, wils we worden aan zijn, zo als hij is. De tijd komt, jo, en ik zie me voorken door nu. Maar wat hier wichtig is voor ons nu, is dat wanneer God hem ook gewild had, ons raden te zenden, eer de weltgrond gelegd weer, wordt hem in deze laatste dag, je op een boord, dat er willen te besteden en voordig te maken. God wist, eer hij mensen erschaffen deed, dat hij zin geworden, en zo moet hij de raden kreeg, ver dem dat hij mensen erschaffen deed. Dat is interessant. Hij had ons zo leef dat hij dat deed. Leven als dat proberen te begrijpen, zullen we dat dan aannemen en geloven. En ik hoop, mijn vriend, du hast dat gedaan. En nu zie wat hij zegt, 21ste vers. De wie derg arm aan God leven, die arm van dood heeft opgewacht en heeft aan heerlijkheid gegeven, zodat ons geloven en hoopning en God mocht zijn. Simon Peter met egel van dat opstonden reden en met recht. En dan redt hij ervan dat ons geloven en hoopning mocht en God zijn. Verheer had hij je nood en hoopning toegebracht. Nu zegt hij geloven en hoopning. De apostel Peter is de beriemde apostel van hoopning. En de hoopning ruht op dem Herr Jezus Christus in opstonden van dood en op de werkelijkheid dat wie een leven geraden had, die een dag terugkomen wordt. En ik hoop dat wordt zeer boot zijn. 22e vers.
Am gehorsam en of waarheid ha je jene zele gereinigd door dem heilige geest ton reine broederleef. Zo zeit dan nou dat je jen ongerenande van harte leef habe. God zijn woord is zo als een reinigingsmiddel. En veel steden in de wereld wordt nu zeer bekend gemaakt op tv en radio dat door verschillende zaken te typen zijn, die verspreken dat ze zaken zeer rein maken, kennen met weinig arbeid. Die prolen dan dat er een woord veel beter is als ergens zest weems, en dat het zo is als een wonder. En ik weet dat het een ganz andere zaak is met God zijn woord, vriend. Over God zijn woord is de woord die ons kan van onze zin reinmaken. Jezus zei te zijn jongen dat zij rein waren door dat woord dat hij te aangereed had. En wie schaft zond? Nou, wanneer we God zijn woord lezen, dan wordt ons dat klaarmaken wat en God zijn onzijne zin is. En wordt ons ook wezen hoe we door Jezus Christus kennen vergevenis krijgen. Zij ook dat onze verwantschaft met God zijn woord wordt ons een rechte verwantschaft met onze brede en Heer geven. Zij ook dat de leef zal ivrig zijn, over ivrig verwoord. Onze brede en Heer met te helpen en er een verwantschaft met de Heer Jezus. 23. Vers. Wils je zijn waarde geboren, niet echt dat wat verjankelijk is, overdicht dat wat niet verjankelijk is, God zijn woord, dat levendig is en eeuwig blijven wordt. Peter brengt ons ware terug naar God zijn woord, zeg maar. Nu redt hij van dat, van God zijn arbeid en de radung dat de oorzaak is. Dat zwak van de arbeid, weer dat Jezus Christus sterft voor onze zind. Dat is de radung. En dat passiert meest 2000 jaar terug. En wie kennen daar zogar nu? Nust tot toelaaien. Aber wann wir wollen an Gottes Kind sein, dann mat wir wade geboren sein, von boven geboren, dort nu so te zeien. Dit is wat de Heer Jezus te Nicodemus zei, wann beholen has, so als het in Johannes de 3e kapitel beschreven is. De Nicodemus wil zo rille Jezus als mogelijk weer te zijn. En dacht zei de Heer Jezus te aan, dat hij moest wade geboren zijn, wann hij zogar irgend wat verstonden wil van Jezuslichheid. En dat moest door de Heilige Geest passeren. Dat is niet mogelijk dat irgendein mens kan wedergeboren zijn, ohne God zijn woord. Je roept zo als een baby. Niet kan in deze wereld een nieuw geboren zijn, ohne dat door een zoot is dat in dat mutterlief gelegd wordt. Zo is God zijn woord, dat zoot, dat de wedergeboort verbrengt. Also, wader. Dat is dan ook te zien dat een mens zijn werken door niets met te doen heeft. Dat heet dat werken en ergens weg met helpen, dat die mens kan worden geboren zijn. En dat is de Heilige Geest die dat voor zich brengt, zeg maar. Dit boek, de Bijbel, is een wonderboek. En ik moet me egel wonderen over God zijn woord. Hoe dat zo levendig en krachtig is. Ik moet me ook voor kunnen wonderen. Hoe God dat nemen kan, van wie mensen, die we zoveel velen hebben, God zijn woord uitgeven kennen, en God dat zijn deed, dat mensen zich bekeren door derg, en dan hem geloven voor ze kennen. Mij is dat een wonder. God zij dank voor zijn genoot. En dat is een wonder. Mensen kennen dem Heer Jezus aanvoten, wanneer ik dat nu zo zeggen kan, en er toevertrouwen en aanzaten, en dan brengt de Heilige Geest de nieuwe geboorte in. En de mens is dan een nieuwe creatuur, zoals de schrift het zegt. Zoals de Hebreeën schrijver zegt, dat God zijn woord is een levendig en krachtig woord, dat scherper is als een tweesnijdig zwaard, dat je danken en hart vernemen rechten kan. En jo, ik lees ook dat God zijn woord wordt ook in hemel zijn, wanneer ik doorhand kom. 24. Vers. Dan al het vlees, de natuurlijke mens, is zo als gras, en al het natuurlijke hardigheid, zo als de bloem om gras. Dat gras verdriegt en de bloem valt weg. De Bijbel maakt dat zeer klaar, dat ons leven hier op deze eerd,
maar voor een kortet stootje is. Zegoor de psalmist reed ervan, dat wanneer hij ook nog bij 70 of zegoor 80 leeft. Doch is dat leven schwoor, en ohne eriend woord, verzekering voor de nächste dag. Een dag is dat gras schön rein, en bedan kämpt een hete wind, en dat gras verdriecht, en weich is het. Dat schijnet dat de bloem houdt, is nu nischt schijnet. Jede horst, mat ik dat evenbliefsel van bloemen afschnieden, en dat weich nemen oder verbrennen. En waarom? Wilst dat stromet is nicht meer door? En ik mat dat toestonen. Dat anslaat het ook lang niet zo schmak, en je lei, wann we 80 jaar oud zijn, als ans het leid als we 20 jaar oud wieren. En die weidoor wordt ook ooier. Zodat het zo is, als manchmal gezegd wordt, ja, dat alle champ niet met je maak. 25. Vers. Ober God zijn woord wordt eeuwig blijven, en dit is dat woord, wat junt is gepredigd worden. O, mijn vriend, wat nu dat ganz wichtigste is, en onze verzamelingen, is dat we God zijn woord predigen en aan je rechten doen. Dat is wichtiger als ergens zest wordt. Wils ik lees en Peter zijn brief, dat God zijn woord eeuwig blijven wordt. En in Johannes zijn brief lees ik dat die God zijn woord donen of gehoorzaam zijn, worden eeuwig blijven. Also, er zijn twee dingen, die we in hemel vingen worden in de eeuwigheid, en dat is God zijn woord, de Bijbel, en zonen die God zijn woord zijn gehoorzaam gewaast. En jo, dat is dat woord. Dat we hier proeven uit te geven en deze programma. God is zegen, mijn vrienden.

0: Onze tiet as vader meest am. Ek leef werkelijk wie zullen dolle jiddelig zennen in bedacht. Nicht kritisch en nicht so leicht reid zennen, onder te oordeelen. Dan wo wie dolle sanftmutig zennen.
1: Na, mijn vriend, wat denkst du van onze gedanken van jou? Onze wereld hebben veel kracht, nicht so? Da kennen mensen moed merken, oder ons verhältnis verdorven. Ek leef wie wel nicht so zennen als heichel, met baltje uur. Wel wie leven früher zennen, met reed wat andere wat opuur en live en moed toespreken.